Tante, de mama, de kleine, de platte. De traffic in Devil, nu zo spät. Als een joint, pfeffer. Was mit een bisschen Ruhigkeit. Schabes, dat brengen me niet. Aan mijn lieg. Het gaat zijn mooie ding. Schabes gaat zijn lichtigkeit, bedankheid. Ik ga schmissen, lernen, leinen. Ik ga redden met de kinderlicht. Als gaat zijn? Ruhige Schabes.